Ik ben uit de Pitbull Chaland Hotel Room voor 897 Bays. Runs out of club culture. Nisha dat je shout out Luke Clifton uit Ismane Palisza. Senko bepaft dat ik barper abishé. En ik ben uit Luca Bertoni. Dare me.